Meer zijn tutten, wanneer zijn. En serveer ons live met daarin.

Op het zien we weer te vrij. We zo in met de zees, we zo in met die menen. De meer missie je weer te vrij. Vrij die dag even, zijn niet zo beetje zo blij. Op het zien we weer te vrij.